0: Hey Fred of Fips, het is een Berliner. Zwaar hoor ik zelfs hier nog een Motslawiner. Mijn Fred of Fips, met hem gaan ze alles maken. Oh Fips, jetzt sag mal was, nu hebben we was zum Lachen.
1: Mein Freund der Ecki, er ist ein echter Schwabe. Nicht, dass ich gegen Schwaben irgendetwas habe.